0: vrije voorgang.
1: Bedrijven Walls 1-2030.
2: /394 en route to station 2.
1: /394 en route to station 2.